derjenige aan een Samaritische dorp nemen, door van hem alles uit te maken. Maar die nemen hem door niet op, wil hij zich vergenomen had naar Jeruzalem te reizen. En als zijn jenja, Jacobus en Johannes, dat zagen, zeiden zij, haar zal wie vier van hemel erop komen laten, deze evangelie te brengen, zoals Elia deed? Hij aber checkt zich om en beschwicht aan en zegt, weet je niet van wat voor een geest je stammen? Wil de mensen zien als niet gekomen, dat mensen leven te vernichten, aber dat te raden. En ze jenja nog een ander dorp. Nu is Johannes vol van de Heiligen Geest. En Johannes laat zich leiden van deze Geest. En nu is hij ook vol daarvan, dat mensen zullen geraad worden en niet verloren gaan in de eeuwigheid. Also dat is waarom hij nu Jezus Christus predigde. Dat brengt ons dan wat ons van deze tekst, den we vinden in 1. Johannes, kapitel 5. Wer dort leeft, dat Jezus de Christus is, der is van God geboren. En als zijn kind. Wer God als voeder heeft en hem goud is, die is ook God zijn andere kinder goud. Daarom kan we zeggen dat we God zijn kinder goud zijn, want we God goud zijn en zijn gebouwen houden. Want we God goud zijn, dan houden we zijn gebouwen en zijn gebouwen zijn niet schwaar. Al die God hem voeder hebben, overwinden de wereld. Ons geloven aan Jezus die de wereld bezicht heeft, geeft ons ook dem zich. Wer is die, der je in de wereld gewonnen heeft, wann ich die, der gelooft, dat Jezus Christus God zijn Sohn is? Johannes is een van die gelooft, dat Jezus is de Christus. Hij is de Messias. Hij is dem, wat er versproken wordt, de Gesalvte. En hij zegt irgendwer, wer dit leven deed, dat Jezus van God geboren is, zijn nu God zijn kinder. Dat maakt dat een beetje leichter te verstaan, wann wir reden van ware geboren worden. Dat het heeft te doen met geloven dat Jezus is de Christus. En wanneer we dat doen, wordt God ons vergezegd heeft te doen. En wat God ons vergezegd heeft te doen, is dat we zullen een leven hebben aan al zonen wat het leven doen aan Jezus Christus. En dat is des Christus, des Gezalvde, die neemt zich heeft over de dood ook over deze wereld. Die zoon wil over deze wereld herrschen. En hij wil ons proberen te verleiden, zodat we worden treed aan de zin en rode. En dan zijn we waar God zijn vriend. Paulus zegt tot de Galata, in Galata 1, 4 en 5, hij starf voor onze zinde, groot zo als God de voordeel dat je plant had, ons door derich uit deze bijze wereld uit te raden. Aantraft alle eer, derich alle eeuwigheid. Amen. Dit weer God zijn plan, ganz van afhang, de zoten proef mensen te bereden, dat Jezus is vielleicht een profeet, vielleicht ook een zeer goede man, maar dat hij is dood. Hem heeft hij gekriegt, hij is gestorven, hij is begroefd worden. De zoon zegt mensen niet dat Jezus abgestorven is van dood. Hij wil hen mensen zullen geloven dat Jezus is dood. En Johannes heeft ook niet verstreden dat Jezus gestorven is. Maar Johannes zegt Jezus weer meer als bloß een profeet, of een goede man. Hij zegt in vers 6, dit is Jezus Christus, die derich water en bloed kwam. Hij kwam niet bloos derich water, maar derich water en bloed. En de Geest bestätigt dat. God zijn Geest is waarheid. Voor Jezus Christus stonden also drie zaaien. De Geest, dat water en dat bloed. En die drie stemmen overein. Wanneer we al leven wat mensen zeggen, kunnen we niet zeker leven wat God gezegd heeft. Zijn zeichen is erst nog geraten. En God zegt dat Jezus Christus zijn Sohn is. Wer aan God zijn Sohn gelooft, weet bij zich im Hort dat het zo is. Wer God niet gelooft, nennt God damit einen Leer, weil hij gelooft dort nicht, wat God van zijn Sohn gesagt heeft. God heeft gesagt, dat hij ons ewig Leven gegeven heeft. En dit Leven is in zijn Sohn. Wer God zijn Sohn heeft, heeft Leven. En wer den Sohn niet heeft, heeft ook niet Leven. Johannes heeft Jezus gezegd, hij heeft gehoord ook wat Johannes de Doper zegt van Jezus, en hij zegt dat dit is God zijn lam, wat de wereld zinde wordt waarnemen. Maar ons tag zegt ons hier dat Jezus is gekomen durch water en bloed. Water wordt gebruikt ten woord bereinigen. Wie wasche ons de hang, wie wasche ons de feit, en wie zijn rein. Im Oude Testament verlangt God van Aaron en zijn zeens,